0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo Publiciteit.
2: Het Kie Radiosender, die spelen vallen we dus muziek voor aan te schloven. Aan het Kie Radiosender, die spelt muziek voor de nemen fit blijft aan nie wil uitschalten. Radioaktiv op 106.5. Mengwel, denkwel, eiswel.
3: Radioaktiv Charts. All Samstag von 5 bis 7, am Dienstag von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Neue Hits am Dat, wat mu'n Hit gött, haut schon bei euch.

Ja, en dat waren toch maar vier Zandung Music Box hier op Radio T-Pronat. Is 6.5. Ja, want op dat gucken, blijft nog genau Zeit hier in Titel zu spielen. En dan vind ik maar aan Australien, aan Icehouse met Hey Little Girl.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 9 uur. Aan 3 minuten.
2: Taxi ambulance de la Petite Suisse. Een taxiservice voor kranken in Lützeburg en Rome Ausland. We bieden echte service voor een chemotherapie en dialyse of een reeducation. Maar ook krankentransporten voor klinieken. Al onze gevieren zijn opgericht voor rolstoelvoerder. Taxi ambulance de la Petite Suisse. Ruft ons einfach un om telefoon 55 77 77. Van die wilt, kan je ons ook als eerste erreichen om 26 72 17 37. Taxi ambulance de la Petite Suisse.